0: dan.
1: Is jou plek hier op Aries gee met storms.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Presies 8:00, goeiemôre, ek is Verloots.
3: En ek is Renske Jacobs.

Bushley G hier op RSG van ons luister met die liedjie Best Life ook Blondie met Sunday Girl. Net voor hierdie, ek sien al weer Uniek van Heiningen gereed maak om my 10:00 nuus voor te bring. Daarna speel ons Tamaletjie en ek pas nog vir jou lekker plaaslike en internationale treffers in. Soos hierdie ene van Johan Stemmet.

Dat dek voor jou wil hij, hij dek jou wil vertel. Het smeer is net jouw bel. Hoe kom je gezien, die roge dag alleen? En hoe kom je vertel, dat is je jammel tussen het alliteriaal. Ja, hoe kom je vertel, dat is je jammel tussen het alliteriaal.

0: Die wals nommer 2 uit Shostakovich se jazz suite nommer 2. Ons het geluister na 'n uitvoering deur die Berlynse Radio Sinfonie Orkees onder leiding van Stephen Sloan. Susan Mongi in Pringle Bay, altyd lekker om van jou te hoor. Jy nooi vir Magriet, Ronel, Inge, Henny en Daleen dan ook Dina om saam te luister na If I Were a Rich Man. Ja, nee. Dit kom uit die musiekspel Fiddle on the Roof en het word gesing deur wie dan nou anders as Chaim Topol.
1: Oh, dear Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?